Nicky Nicks, No One Needs to Know Right Now. Elvis Blue, Al Wat Ek Weet, en so pas Barbara Dixon, January, February. Nou, ons trek nou al in Mei, so dis nou al een tykie weg, daai eniekie. Maar nie te min, is lekker hier by Bosveld Stereo 107.5. My naam is John Lombard, en nog mooi, mooi muziek wat vir ons voorlee. Onder andere, een ou goud, Sias Reineke, My Huis Is Waar My Hart Is. Ja, hy is nie so oud nie, maar een mooi snit. En dan Lindsay McQuire, So Complete Me. Luister gerus saam, gesel saam.

een aan terug huis toe, terwijl hy flight, flight rij. Het hy een pikkies te veel, courage, uit sy half Jackie uitgekry. En daar in die steen, een aftrand, het hy een trekker overduik. Hy dooi die lorries en kom nie, ek weet nie hoe het hy gekyk. Bob en Bicycle, het hy aan sy meester ontmoet.

Daar was een vroer tijd, van drome droom, van vlindersjacht, van boom tot boom, van stil beloftes om die story vuur. Want hoe jy iemand het geglimlach, iemand het geweet dat jy en ek toch iwers een dag alles sou vergeet. En nou is daar niks wat ek kan doen, niks kan ons versoen nie. Dis reeds diep in juni, die somer is verby. Want tyd is wind en wind is nes 'n kind.

Huis. Daar is muziek van Gerard Stein en ook Afrikaanse muziek van Zijn so bykie later. Maar kom ons begin met hierdie ene op hierdie zondagmorgen. Theme for Young Lovers, so op hierdie dag, van The Restless.

0: 9:00 vanoggend.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Ja, voordat ons by ons verjaardagboodskappe kom en ook moedersdagboodskappe, kom ons luister na Love Letters in the Sand van Pat Boone.

Fijne van Abba, Does Your Mother Know, baie speciaal vir al die moeders op hierdie Moedersdag. Ons gaan muziek luister, onder andere van American Flyer, Maritza, The Association en Philippa. Nou hier by 8:30 se kant gaan ons kyk na die maksimum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag Sondag 10 Mei. Hier is Let Me Down Easy van American Flyer.

gespesialiseerde natuurlijke genezing. Voor een afspraak skakel ons bij 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.

Baie mooi is net van Dolly Parton met Slow Dancing with the Moon. Voor het Demis Roussos met My Friend the Wind, nou Cordelia's Medals for Mothers. Ons gaan nou voort met Afrikaanse klanke hier by Bosveld Studio van Lance James met 50 goue jare.

0: Vrolijke instrumentale klanken van die Cavalier met The Entertainer. Voor het oog goud van Tom Jones met Funny Familiar Forgotten Feelings naar Christa Stein met Hier's My Hand. Je luister saam na Bosveld Serie 107.5 het aan die breek ek vir nog Afrikaanse klanken van Annelie van Rooyen met Luister na die Wind.
1: In een wereld waar veiligheid van belang is, steek een naam boer die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges, want het kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
2: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
3: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgatoplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
5: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Allei lekker sonoggmiddag klanke van Dana met Love is a Friend of Mine. Hoor dit spesiaal vir Moedersdag, Henry, 'n land met rose, en ek wastes, so all I have to offer you is me. Daar is nou 11:45 hier by Bosveld Studio, en die tyd word aangebring deur Consignment Warehouse, oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

Stefan Vazaghi, geliefde jou plaasgebodem, eendag op 'n reendag, dan Hummits, Hummits, and here's my come, and here's my go. Ons het gelees aan Bobby van Jaarsveld, en sissy van Bobby is die Karleen van Jaarsveld, en toe ons nog jong was. Goeie tye, definitief. Die tyd sal weer vannacht bezig om aan te loop, dis 18 minute oor 1, hierdie is Krizan, en hou my nog net een keer vas.

supermooi in hierdie van Boney M eindelijk, ne, is El Lute. Net so'n ander groot treffer van hulle destijds was die baie bekende ene Rasputin en nog vele ander baie, baie bekendes van die groep. Baie goed gedoen. En nog steeds is hulle allemaal getreffers. Ne? En nou ons binnenkort Willem Botha en Candy Benson met dit wat ons harte deel. Dan in een van jou uit die jaren 90's, baie mooie van Leanne Rimes, sy Commitment. En dan voordat ek die volgende ene aankondig, sien ek een boodskap wat hier gekom het. Soms so vir ons ex-patriote en moedersdag boodskap, al twee, som in een. Baie gelukkige moedersdag, Ma Olga. Ma is een awesome moeder, met baie liefde en omgee, goeie hart vir allemaal. Lief Ma, baie liefste Constance, so uit Duitsland uit, haar dokter, al die pad uit Duitsland uit vir haar boodskap was die. Ja, Olga, baie baie daar vir jou daar so. Willem Botha was, soos ek genoem het, het laaste, saam met Kenny Benson, maar eers, Robbie Wessels. As die liefde voor jou staan, dan raak jou somtijds dom. Soms kan

Willem Botha en Candy Benson en dit wat ons harte deel. Net voor Leanne Rimes, baie mooi in a commitment, en Robbie Wessels, dieper kant van die man. Ek het nou die dag lekker gelag vir hom op sociale media. Helemaal mense warm onder die kraag gehad. Waarom moet mense gedink het, is hy wat is dit gemaakt het, wat hy eindelijk mee gespoot het. As die liefde voor jou staan, ja. En ek het vroeger een boodskap gebring, of expatriote en een moedersdag boodskap, soms hoe in een gewees, van dame met die naam van Constance, uit Duitsland uit, en sy het van ma gestuur in Suid-Afrika, ma's naam is Olga, en toe hoor ek dat mama Olga toe in traan uitgebars het, toe sy nou die boodskap hoor, en toevallig sien ek nou die volgende snit, is ook vir al die mama's vandag, vir moedersdag, en so ene eer wat ons speel, en hierdie ene is toe nou baie ironies, dat ek toe nou die titel lees van hom, dis Desmond Wells. En mama, moet nie huil nie. Ironies, is dit nie? Goeiemiddag, jy luister na Bosveld, 107.5 FM. Gelukkige Moedersdag.

0: is ek weg.
1: Net soos ek die telefoon neerset.
0: Tot ziens, Caroline.
2: Dit is een baie mooie snit hierdie. En ek toe ek die begin van die snit hoor, het ek ongelukkig aan iets geding wat verskriklik snaaks was, en het was die rolprent Scary Movie. En toe ek, hoe nou? En toe luister ek na die snit, is regtig baie mooi snit in die deel. Baie, baie mooi. Dit is Afrikaanse weergawe van eindelijk aan een Engelse tarief van Caroline de Pree, net soos ek die telefoon neersit. Phil Collins was voor het, en I wish it would rain down. Ek nie, gaan binnenkort hier die era verrond, net na hierdie kort breek, ek vir jou groot tariefers op hart. Jy wil nie misloop nie, en dan my laaste uur wat volg, net so baie as Katkis muziek wat ek vir jou gaan uitgrawe het en saamgebring het. Net na die breek begin ons die uur afrond.
3: Is jy moeg oor werk en kort net een wegdreek? Accommodation 4SA, die beste platform om jou volgende visvang, safari, see of bosveld wegdreek te bespreek. Die beste is jy deel direct met die eienaars. Geen kommissie of kansvatters nie. Net waarde vir jou geld. Besoek www.accommodation4sa.co.za. Dis www.accommodation4sa.co.za. Jou nummer 1 platform in vakansieaccommodasie.
4: Op soek na vars groente direct van die plaas, teen prijse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buiten Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou een plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vruchte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is na by die Langpiet kruising. Kom geniet een heerlijke ontbijt of wegneem etes teen sakbasprijse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid synoniem is.
5: In een wereld waar veiligheid van belang is, steek een naam boer die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van het kom by vier veiligheid, SABS goedgekeer en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
6: Het jy slaaploose nagte oor skuld, is jy onder skuldberading, maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar een goedkoper oplossing as skuldberading met een korter termijn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
2: So gaan Joe Dolan die uur vir ons afsluit met Ewan, The Looking Glass, en dan dik ook vir jou baie bekende ene van Ozzy Osbourne, een dieper snit van hom. Intien al, hy was maar verskriklike rebels gewees, ne? Maar onlangs oorlede. Maar legende is hy verseker. Ozzy Osbourne se Dreamer, maar eers gaan ek nie so even romanties raak.
7: I swear.
2: Dis al voor van by Bosveld 107.5 FM.

En was Claire Darren met die ou Smokey treffer daarso, If You Think You Know How To Love Me, voor het Kaleidoskoop en Fakkels. 25 minute oor 9 by die hart van goud, Petulia Clark, Don't Sleep in the Subway.

Sandra, Nights in White Satin, oorspronklik gedoen deur Procol Harum, maar Sandra was bietjie meer bekend van dansmusiek, so sy het dit so bietjie daarvoor aangepas. En voor het Jening se ou vlam. Gina Padilla volgende, Close Your Eye.

Country muziek van Chris Cagle, I Breathe In and I Breathe Out. Voor Jackie De Shannon, Put A Little Love In Your Heart. Net die type muziek voor een maandagochtend bij Boswell Stereo. Brendan Piper is volgende met Moegdans. MUZIEK

Laura Branigan, Spanish Eddie, altyd 'n lekker snit om te speel. En John Boucher met die rower net voor haar. Tyd vir nog so een snit voordat ek totsiens sê. Ed Sheeran en Dive.

Hallo Righteous Brothers met The Great Pretender. Nou by spelers het ek vir jou Elisma Tron en Nicholas Lowe, Die Wereld Is Onsin, Snow Patrol, Chasing Cars en dan Pussycat, Lit Freedom Range.

0: Pussycats, Let Freedom Range en Snow Patrol Chasing Cars. Nou bespeel hy sy vir jou Roy Balkans, Oop Ulike Alabama. Walker draai in die vroeër 90's met Backstreet Boys, Show Me the Meaning of Being Lonely, en dan Agnita Valskog met Man. Heinz Winkler daarna met 1001 Soene.
1: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.

Die Winga Boys wat die uur afsluit met All Alone. Appel net voordat met my broer en Engelbert Humperdinck, You Are My Love. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek begin hierdie nuwe uur met Roxette, From One Heart to Another. Bok van Blerk, want jy praat nog steeds my taal. En dan Jennifer Lopez, If You Had My Love.